0: Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillespeesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e. Ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer nog, het blijft vannacht overal droog en het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
1: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
2: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de Nacht van IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Jij Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog AI-modellen ontwikkelt die in lijn zijn met menselijke waarden. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK is opnieuw in opspraak geraakt. In fragmenten van een nieuwe documentaire is te zien hoe onder andere gekozen lokale politici zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. Eén lid noemt huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten en een ander stelt voor om varkenskoteletten te begraven op een plek waar een moskee zou komen. De partij van Nigel Farage zegt dat er een onderzoek loopt en dat in sommige gevallen al een schorsing is opgelegd. De documentaire Undercover een jaar bij Reform is vanaf 18 oktober te zien. Er loopt overigens ook nog een onderzoek naar Reform UK vanwege mogelijk illegale partijdonaties. De partij zelf ontkent dat daarmee is gesjoemeld. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. En Sivan Hassan heeft zich afgemeld voor de marathon van New York. Ze wilde daar op 1 november haar rentree maken na een Achillesblessure, waardoor ze al het hele jaar niet in actie kwam. Maar door ziekte is ze niet fit genoeg, meldt ze op sociale media. Vorig jaar werd Hassan in New York 6e en ze noemde dat haar slechtste marathon ooit. 2 maanden geleden zei ze alles te doen om dit jaar te winnen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer de staten Kansas en Arizona stellen dat het programma zo ontworpen is dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om vervolgens waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI alleen nog modellen ontwikkelt die in lijn zijn met de menselijke waarde. De boeken van de Ierse bestseller-auteur Sally Rooney zijn niet langer te koop in het Verenigd Koninkrijk. Dat zegt Rooney tegen The Guardian. Haar uitgever zet de samenwerking stop omdat Rooney met de opbrengsten van haar boeken Palestine Action wilde steunen. Die actiegroep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristisch en werd er vorig jaar verboden. Rooney pakte in 2018 door met het boek Normal People, dat een jaar later in Nederland uitkwam onder de titel Normale Mensen. In 2020 werd het boek bewerkt tot dramaserie. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met Oud en Nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. Een schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky heeft bij een veiling in Londen zo'n 32 miljoen euro opgebracht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, hing tientallen jaren in een museum in München. In 2023 werd het als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lebenstein. De in Rusland geboren Kandinsky nam tijdens zijn jaren in Frankrijk de Franse nationaliteit aan en leefde ook lange tijd in Duitsland. Zijn stijl wordt geschaard onder het expressionisme en het symbolisme. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Dit is een uurtje lekkere muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. Het techbedrijf zou mensen met de chatbot hebben aangezet tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanmoedigen anderen pijn te doen. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere leden en politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan de pro-Palestijnse Britse actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. En bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Vasily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, het blijft vannacht overal droog en het is 8 tot 12 graden. Overdag veel zon en het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot 6 uur morgenochtend, non-stop muziek in de nacht van IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Tjer Verschuren met het NOS-journaal. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI zijn modellen aanpast. Meerdere politici van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze zich racistisch, seksistisch en gewelddadig uitlaten. In fragmenten van een nieuwe undercover-documentaire van zender ITV is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. In Floradorp in Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn aangehouden. De boeken van de succesvolle Ierse auteur Sally Rooney worden in het Verenigd Koninkrijk uit de handel genomen vanwege haar steun aan actiegroep Palestine Action. Vorig jaar werd Palestine Action op de terreurlijst gezet en daarmee verboden. Rooney is bekend van de boeken Normale Mensen, Gesprekken met Vrienden en Intermezzo. Bij een veiling in Londen is een werk van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky voor 32 miljoen euro verkocht. Het werk, Das bunte Leben, het kleurrijke leven, werd in 2023 als nazi-roofkunst geïdentificeerd en teruggegeven aan de erfgenamen. Het weer, de dag begint met veel zon, in de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag, dit is...

Hier ben ik geboren, hier ga ik weer dood. Dan zit ik doof, een witte baard op het gazon. 100 kindjes spelen, cricket.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. 8 Amerikaanse staten hebben het techbedrijf OpenAI aangeklaagd. Het bedrijf achter ChatGPT zou met de chatbot schade hebben toegebracht aan inwoners van de staten, onder wie kinderen. ChatGPT zou mensen hebben aangezet tot zelfbeschadiging en geweld tegen anderen. Onder meer Kansas en Arizona stellen dat het programma zo is ontworpen dat het vertrouwen van gebruikers wordt gewonnen om daarna waanideeën te verspreiden en gevaarlijk gedrag aan te moedigen. In Amsterdam-Noord is gisteravond de ME ingezet. Bewoners van Flora Dorp stichtten brand en bekogelden de hulpdiensten met vuurwerk en stenen. De onrust zou zijn ontstaan toen een alternatief plan voor een vreugdevuur met oud en nieuw werd afgewezen door burgemeester Halsema. 3 mensen zijn opgepakt. Op een veiling in Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky verkocht. Das bunte Leben werd in 2023 als nazi-roofkunst bestempeld en teruggegeven aan de erfgenamen van de Joodse verzamelaarsfamilie Lewenstein. Ze hebben het nu dus verkocht.
2: And selling the Kandinsky masterpiece at Christie's for £27 million. Congratulations.
1: De opbrengst was 27 miljoen pond dus, omgerekend bijna 32 miljoen euro. Feyenoord heeft in de Champions League gewonnen van het Italiaanse Como. In Rotterdam werd het 3-2. Como kwam op voorsprong, maar de kersverse Oranje International ZGL scoorde snel de gelijkmaker, zag deze commentator van Ziggo Sport.
3: ZGL, dat is goed wegdraaien! Oh, daar is hij al! Prachtige goal van ZGL. 1-1, een minuut na het doelpunt van Como is het weer gelijk. En hoe?
1: In de tweede helft kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Hach Moussa, die daarna nog een eigen doelpunt van de Italianen veroorzaakte. Het weer, de dag begint met veel zon. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
6: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij wielerploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, heerst een angstcultuur. Blijkt uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier. Ze spraken met ruim 70 renners, oudrenners en medewerkers van de ploeg. Onder wie Martijn Tusveld.
2: Ik had het gevoel dat ik belangrijk was voor de ploeg, maar dat ik niet gewaardeerd werd. En ik had ook geen idee hoe ik dat om kon keren. Die periode heb ik veel depressieve gedachten gehad en ook gedacht om zelf wat aan te doen.
1: Er golden zeer strenge regels binnen de wielerploeg. En wie kritiek had, werd uitgesloten. Picnic PostNL wil er niet op reageren. Albert Heijn heeft nog geen aangifte gedaan van de cyberaanval door hackers. De politie en het OM hebben moederbedrijf Ahold wel gevraagd om dat te doen, omdat het nodig is voor het strafrechtelijk onderzoek. Inmiddels komt de bevoorrading van de winkels weer op gang. Vanaf vanavond moeten er ook weer vers producten worden aangevoerd. De gemeenteraadsleden en lokale kandidaten van de Britse anti-immigratiepartij Reform UK zijn gefilmd terwijl ze racistisch, seksistisch en gewelddadig zich uitlieten. In fragmenten van een nieuwe undercover documentaire van Channel 4 is onder meer te zien dat huiseigenaren van Aziatische afkomst parasieten worden genoemd. De partij van Nigel Farage zegt dat in sommige gevallen een schorsing is opgelegd. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar. Maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars, zegt correspondent Laura van Meegen.
3: Een paar jaar geleden werd wel bericht dat Noord-Korea als eis had gesteld dat China alles zou betalen. En dat dat toch voor China een brug te ver was.
1: Volgens experts wilde Noord-Korea voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu de landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Het weer, eerst veel zon. Vanmiddag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op dat bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. EU-leiders overleggen vandaag in Brussel over de steun aan Oekraïne en de nieuwe Europese begroting en hoge energieprijzen. Vooral de begroting is een belangrijk agendapunt vanwege verkiezingen in een aantal grote Europese landen. EU-leiders voelen haast, zegt EU-redacteur Roemer Okhuizen.
2: Als je merkt dat ze hier in Brussel het gevoel hebben van ja, het is nu al lastig, laten we maar proberen er voor die verkiezingen uit te komen, zodat we niet volgend jaar in nog grotere problemen komen.
1: Om tot een begrotingsakkoord te komen, moeten alle EU-landen akkoord gaan. Het lijkt deze top nog niet te gaan gebeuren. In de Turkse stad Istanbul zijn 2 mensen omgekomen bij hevige overstromingen. Istanbul heeft te maken met extreem zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen in Istanbul blijven vanwege het extreme weer dicht. Wielrenners en stafleden van de ploeg Picnic PostNL, voorheen Team Sunweb, voelen zich al jaren onveilig. Uit onderzoek van NOS Sport en wielerplatform In de Waaier blijkt dat er een angstcultuur heerst. Dat herkent ook voormalig trainer Adriaan Helmantel.
3: Je werkt met mensen die op het hoogste niveau sport bedrijven en op het hoogste niveau die sporters ondersteunen. Het zijn geen machines.
1: Wielrenners hadden te maken met strenge regels en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. Picnic PostNL wil zelf niet reageren. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog en met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen luisteraars, hartelijk welkom bij het programma Kantilena op de donderdagmorgen. We beginnen net als vorige week met de muziek van Jozef Strauss. En u gaat nu luisteren naar de Lorelei Rijnklinge en naar de Jockey Polka. En dan komt de derde in het blokje, is Baanvrij Polka Snel, uitgevoerd door Bratislava Symfonieorkest.

Vorige week hebben we kunnen luisteren naar enkele fragmenten uit Wanneer de kleine veld het bloeien van Robert Stolz. En daar laten we nog enkele fragmenten horen waar we vorige week niet aan toe kwamen.

En we gaan naar deze fragmenten uit de operette Wanneer de kleine viooltjes bloeien. Nog weer enkele liederen laten horen, of in ieder geval muziekstukken van Jozef Strauss. Een Russische mars, een champagne polka. En dan is de laatste in dit blokje is het Freut euch das Leben, verheugt u in het leven.

Verder met muziek van Rimsky-Korsakov, de Snowmaiden, oftewel de Dans van de Tumblers, gaat u luisteren naar het Londens Philharmonisch Orkest.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij hevige overstromingen in Istanbul in Turkije zijn zeker 2 doden gevallen. Een jongen van 14 overleed nadat hij werd geëlektrocuteerd toen hij door waterplassen liep. Het andere slachtoffer werd meegesleurd door het water en viel met zijn hoofd op de stoep. De overstromingen komen door zware regenval. Op beelden is te zien dat auto's door de straten van Istanbul drijven en metrostations en tunnels staan onder water. Scholen en overheidsgebouwen blijven vanwege het extreme weer dicht. Er heerst al jaren een angstcultuur bij wielerploeg Picnic PostNL, die eerder Team Sunweb heette. Wielrenners kregen met strenge regels te maken en wie kritiek had, mocht geen grote wedstrijden meer rijden. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oudrenners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelden of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. De Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. Picnic PostNL zelf wil er niet op reageren. De Oekraïense president Zelensky zegt dat de aanvallen op Russische energiedoelen worden hervat. Afgelopen zondag kondigde de Amerikaanse president Trump aan dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuren hadden afgesproken voor de energiesector. Rusland heeft nooit op het bestand gereageerd en bleef de energiesector in Oekraïne aanvallen. In Pakistan zijn minstens 27 scholieren en een lerares omgekomen toen het dak van een school instortte. Het gebeurde in de stad Peshawar in het noordwesten van Pakistan. Volgens Pakistanse media zijn er meer dan 30 gewonden, van wie een deel ernstig. Er zitten nog kinderen vast onder het puin. Reddingsteams proberen ze te bereiken. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Blijft droog, met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Mail van de morgen toegewenst. Welkom bij Made in Holland. Of nee, sorry, excuus, Liv Schalen. Ik ben bij u tot de klok van 11 uur en ik heb een heleboel mooie liederen voor u uitgezocht. En er is natuurlijk ook een meditatie en die is vandaag van de heer Teun van Ommen. Het eerste lied wat ik voor u uitgezocht heb is van Soli Deo Gloria en zij zingen: Groot is uw trouw, o Heer.

Nooit meer nacht en nooit meer het verdriet. Eeuwig bij de Vader die ons dit leven biedt. Nooit meer haat en twist. Eeuwig bij de Vader die dan zijn vrede beslist. Dit lied wordt voor u gezongen door het gemengd Drefstedenkoor.

Vreugde, vreugde, louter vreugde werd gezongen door de zangvereniging Loof den Heer uit Natter. Het volgende lied is De Hemelen Juichen en dit wordt gezongen voor u door het hervormd mannenkoor IJsselmuiden-Graafhorst.

De hervormde gemengde zangvereniging Fox Jubilance zingt voor ons. Eenmaal zouden wij ook eenmaal komen. En daarna kunt u luisteren naar de meditatie. En die wordt vandaag verzorgd door de heer Teun van Ommen.

Beste luisteraars, voor de meditatie van vanmorgen wil ik uitgaan van een tekst uit Romeinen. Romeinen 1, vers 17b. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Ja, waarom dan deze tekst? Nou, binnenkort is het weer hervormingsdag. Misschien weet u het nog wel. 31 oktober 1517 sloeg de monnik Maarten Luther zijn beroemde 95 stellingen op de deur van de slotkapel in Wittenberg. Ja, waarom deed hij dat eigenlijk? Nou, het was in eerste plaats een aanklacht tegen de geestelijke elite in die tijd, die alleen de Bijbel mochten lezen en de gewone mensen mochten dat woord niet lezen. Het was een klemmende oproep van Maarten Luther om Gods woord zelf te lezen en te geloven. Het was het begin van de reformatie, zeg maar van een geestelijke opwekking. En voor Maarten was dat het belangrijkste, sola scriptura, het woord alleen. Maar het was ook een aanleiding voor Maarten Luther zelf. Want Maarten Luther had bij al zijn geleerdheid, was een hele geleerde man, geen vrede voor zijn hart. Hij worstelde met de vraag, hoe word ik rechtvaardig, zeg maar aanvaardbaar, voor een heilige God? En hij had het op alle mogelijke manieren geprobeerd. Hij had in Rome de zogenaamde Pilatus-trap bestegen, op de blote knieën, en op elk treden bad hij het Onze Vader. Hij deed boete, hij biechtte, hij deed zelfonderzoek, zelfkastijding, en riep elke dag 21 heiligen aan, maar hij kreeg geen antwoord. Hij vond geen vrede voor zijn hart. Totdat God hem liet zien, de tekst waar ik vanmorgen mee begon, uit Romeinen 1, vers 17. De rechtvaardige zal uit geloof leven. Dus niet uit werken, maar uit geloof. God zei tegen Luther, je kunt nog zo je best doen, maar je kunt het niet verdienen. Je kunt het niet bewerken. Jij kunt de prijs niet betalen. Je kunt helemaal niets. Want iemand anders heeft het voor jou gedaan. Iemand anders heeft de prijs voor jou betaald. Iemand anders gaf zijn bloed en leven voor jou, namelijk de Heer Jezus Christus. En geloof nu, aanvaard nu dat offer van de Heer Jezus. Hij maakt je voor God aanvaardbaar. En toen Luther dat ging zien, toen werd hij vrij. Toen kwam de vrede in zijn hart en mocht hij rusten in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Maar toen Luther ontdekte dat de rechtvaardigmaking, zeg maar het aanvaardbaar worden voor God, door God in genade geschonken werd. Zomaar. Door het geloof in het offer van de Heer Jezus. En dat is nu Gods rijke genade voor een ieder die gelooft. Ja, misschien denk je bij jezelf, eigenlijk was dat al dom van Luther, van die geleerde man. Hij had toch een Bijbel? Daar stond er toch al lang in? Nee, gewone mensen mochten toen de Bijbel niet lezen, maar hij wel, een geleerde, een gestudeerde. Dus hij kon het weten. Ja, dat zou je zeggen. Maar doen eigenlijk vandaag niet veel mensen precies hetzelfde? Ook wij hebben een Bijbel, in vele vertalingen zelfs. En je kunt er elke dag in lezen, niemand legt iets in de weg. En toch zit veel mensen vandaag met dezelfde vraag. Hoe word ik behouden? Hoe kan ik aanvaardbaar worden voor een heilige God? Hoe kan ik vrede vinden voor mijn onrustig hart? En ze proberen net als Maarten Luther het te doen op hun eigen manier. De een zegt, je moet de hele wet houden. En als je hem vraagt, kun je dat dan? Nee, zeggen ze, dat kunnen we niet, maar we moeten het wel proberen. En dan

opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worden voor God. Ik lees Romeinen 3, vers 19. Daarom dat het werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zou worden. Want die wet doet zonde kennen. Dus dat lost het probleem niet op. Nee, het laat ons zwaar in de spiegel zien. Zo ben jij in Gods ogen. Maar dan gaat vers 25 verder. Thans is echter buiten de wet om gerechtigheid Gods openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigen. En wel gerechtigheid Gods door het geloof in Jezus Christus voor alle die geloven, voor alle die dat willen aanvaarden. Want er is geen onderscheid. We hebben allemaal gezondigd. We missen de heerlijkheid van God. En worden nu om niet gratis gerechtvaardigd uit genade door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel, zeg maar betaalmiddel, door het geloof in zijn offer en in zijn bloed. Dat is wat God zegt. Rechtvaardigmaking, aanvaardbaar maken, is het werk van de Heer Jezus. En wat de mens moet doen, geloven in dit offer. God danken voor de gave van zijn Zoon. Dat is geloven. Dat is doen wat God zegt. En niet wat ik denk of wat een ander meent. Maar je moet het wel persoonlijk aanvaarden. Ik heb wel eens vaak moeten denken aan de verhaal wat mijn vader mij ooit vertelde. In de oorlog en vlak na de oorlog was hij een hervormd predikant, dominee Blok. Ik denk dat veel oudere luisteraars die naam zich nog willen herinneren. Mijn vader vertelde, hij was een keer op huisbezoek bij een oude mevrouw. En die had zo'n moeite om aanvaarden het geloof in de Heer Jezus. De rechtvaardigmaking, zeg maar. En dominee Blok zei, mevrouw, heb u een kopje thee? Want ik heb zo'n vreselijke dorst. Ja hoor, hij zei naar de keuken, alsjeblieft, dominee, daar staat het. En dominee Blok, die praatte verder. En later zei hij nog eens een keer, ja, ik heb zo'n dorst. Dominee, daar staat het. Oh ja, dank u wel. En hij praatte weer verder. En toen zei tenslotte, ja, ik moet toch even stoppen, want ik heb zo'n vreselijke dorst. Heb u wat te drinken? Dominee, zei die oude mevrouw, ik heb het u al lang neergezet, maar u moet het wel pakken, u moet het wel aanvaarden. Kijk, zei dominee Blok, en dat is nou precies wat ik bedoel te zeggen met de evangelie. God heeft ze gegeven, God heeft het zwaar al neergezet, maar je moet het wel aanvaarden in het geloof. En die mevrouw die begreep, zei mijn vader, precies waar het om ging. Lieve mensen, ik hoop en bid dat allen die nu luisteren, dat u hart en leven aan de heiland hebt toevertrouwd. Dan bent u rechtvaardig voor een heilige God. Dat u aanvaard hebt wat God u in genade aanbiedt. Dan heb u rust en vrede voor uw onrustig hart. Dat is geen verdienste van onze kant. Maar dat is een genade die God geeft. Aan het ieder die God op zijn woord gelooft. Ik wens u allen een gezegende dag toe.

Psalm 42 werd gezongen door Eendracht Sterk. De Credo-zingers uit Rotterdam zingen voor ons Kroon hem met een gouden kroon.

Ja, zo kon u luisteren naar twee nummers van Nederland, gezongen door Nederland Zingt. Het eerste was Door de Nacht van Strijd en Zorgen. En de tweede was Nader mijn God bij u. U kunt nu luisteren naar het kerkkoor Zingend Getuigen bij Loven en Prijzen.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 11 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Premier Jette roept de EU-leiders op om Oekraïne meer te steunen met geld en militaire middelen. Aan het begin van de EU-top in Brussel zei Jette dat de steun van veel lidstaten achterblijft. Ook de Amerikanen doen volgens de premier te weinig. De Oekraïnse president Zelensky klaagt over trage verbindingen met Starlink, het satellietsysteem van Elon Musk. Daardoor weet Oekraïne niet op tijd dat er Russische raketten aankomen. Ook de dieselovereenkomst tussen Trump en Poetin zit Zelensky dwars. Bij een brand in Berkel en Roderijs is een autobedrijf compleet verwoest. Er vielen geen gewonden. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. De brand brak halverwege de nacht uit. Er kwam ook veel rook vrij. In hetzelfde pand woedde 2 jaar geleden ook al een felle brand. Toen die was geblust, werd een overleden man van 20 en spullen voor het produceren van drugs gevonden. Volgens de politie zijn er dit keer in de loods geen bijzonderheden gevonden. Tussen Noord-Korea en China is een nieuwe brug geopend na 12 jaar van uitstel. In 2014 was de brug over de rivier Yalu zo goed als klaar, maar bij de aansluiting op de weg lag Noord-Korea dwars. Volgens experts wilde het land voorkomen dat het te afhankelijk zou worden van China. Nu beide landen de banden weer aanhalen, kon de brug ook worden geopend. Vlak daarvoor stonden er aan de Chinese kant al vrachtwagens in de file om als eerste de brug over te gaan. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, wordt aangeklaagd door 8 Amerikaanse staten. ChatGPT zou gevaarlijk medisch advies geven en aanzetten tot zelfbeschadiging en het plegen van geweld. De staten eisen een boete en willen dat OpenAI hun modellen aanpast. Het weer, veel zon vanochtend. In de middag trekken sluierwolken over het land. Het blijft droog. Met 18 tot 20 graden wordt het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

Goedemorgen, luisteraars. U bent weer verbonden met Muziek op Verzoek. Vandaag is de ploeg Henk Westendorp techniek, Jan Huls aan de telefoon en Henny Huls achter de microfoon. Wij hopen dat u weer veelvuldig naar de telefoon loopt en daar eventjes een verzoekje aanvraagt voor mensen die ziek zijn of moeilijkheden hebben, of ook voor hele vreugdevolle dagen, zoals een verjaardag of een jubileum. Ik zou zeggen, pak de telefoon en draai 038-33-22-088. 038-33-22-088. En wij doen ons best om weer een mooi programma van te maken. Ik begin deze morgen weer met een gedicht. En dat heet Redding is nabij. Ben je rusteloos? Bij God is rust te vinden. Ben je moedeloos? Hij geeft nieuwe kracht. Ben je troosteloos? Hij is het die je troosten kan. Ben je reddeloos verloren? Hij redt die het van hem verwacht. In God is alles te vinden. Redding van je verloren leven. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dan zal Hij het je geven. Voor u wordt nu gezongen het lied Rust mijn ziel, uw God is koning, door het mannenkoor IJsselmond.

Ons eerste verzoek van morgen komt van mevrouw De Roo. En het is bestemd voor de buren van de Postgeverstraat. En ze doet u een hartelijke groet toe. Het lied is aangevraagd Whispering Hope, maar dat kon Henk niet vinden. Dus het wordt het lied God is getrouw. En het wordt voor u gezongen door Zingend Getuigen.

Het koor Zingend Getuigen heeft een lied aangevraagd voor Hilda van Boven. Hilda, je was gisteren jarig en daarmee willen ze jou nog van harte feliciteren. En we hopen dat je een hele fijne dag hebt gehad. Ze hebben gevraagd of wij voor je wilden draaien, psalm 93 en gezongen door Zingend Getuigen.

volgende aanvraag komt van Wil van Dijk en is bestemd voor Ruudje en Klaas van de Wal. Er staat niet bij waarom, maar dat zult u zelf vast weten. En ze hebben het lied aangevraagd, reis op voor Jezus. En dat wordt voor u gezongen door Stereo. Ik hoop dat jullie daar samen van gaan genieten.

Het volgende verzoek komt van Henk van Gelder. En het is bestemd voor zijn schoonzuster Henny van Gelder. En die verblijft momenteel in Myosotis. Henny, jou wordt sterkte en beterschap gewenst door Henk en vast ook voor zijn vrouw. Ja, hij had aangevraagd, er zij vreugde. Maar dat lied kan Henk niet vinden. Dus nu heeft hij gevonden Als de bezuin zal klinken. En dat wordt voor je gezongen door het Urker Mannenensemble.

Het volgende lied is aangevraagd door Jan en Henny Huls en het is bestemd voor Annie en Wout Schinkel. Wij willen jullie nog van harte feliciteren met jullie verjaardagen. Die zijn al even geleden, maar door omstandigheden wordt die nu aanstaande zaterdag gevierd. We wensen jullie een hele fijne dag met alle kinderen en kleinkinderen en alles wat daarbij hoort. En er zijn hele goede berichten, want Wout, je bent zo ver opgeknapt dat je de 23e weer naar huis mag. Nou, dat is toch prachtig. Fijn om te horen. Het lied Gedenk aan mij wordt voor jou en Annie gezongen door het Hervormd Kerkkoor.

Het team van Muziek op Verzoek heeft een lied aangevraagd voor alle koorleden van de Zandbergzangers. Het lied wat ze hebben aangevraagd is Gij biedt, Heer Jezus, rust mij aan. Alle Zandbergzangers, geniet van dit mooie lied. En dan kunnen jullie dinsdag ook weer fijn vooruit om zelf liederen te zingen. En wij kunnen nog altijd nieuwe leden gebruiken. Dus meld u aan en kom bij ons. Het is heel gezellig. En we zingen op dinsdagmorgen van 9:30 tot 11:15 in de Bron in IJsselmuiden.

Willy de Lange heeft een lied aangevraagd voor Ali en Henk Eilander. Want ze vertelden ons dat jullie beiden 90 jaar zijn geworden. Nou, dat is wel een felicitatie waard. Zingend Getuigen gaat voor jullie zingen veilig in uw nabijheid. Maar dit lied wordt ook gedraaid voor mevrouw B. Dekker van de Scheer, want die was op 4 oktober jarig. En die wordt door de Zandbergzangers van harte gefeliciteerd nog met haar verjaardag. Veilig in uw nabijheid wordt voor jullie beiden gezongen.

De PCOB in Kampen heeft een lied aangevraagd voor mevrouw Van Boven de Beer uit Nijverheidsstraat 9. Mevrouw Van Boven, u mag vandaag uw 80ste verjaardag vieren. En daarmee willen ze u van harte feliciteren en een hele mooie dag toewensen. Het lied wat ze voor u uitgekozen hebben is Een toekomst vol van hoop.

De PCOB in Kampen heeft een lied aangevraagd voor mevrouw Reenders van den Berg, Groenendaal 85 in IJsselmuiden. Mevrouw Reenders, u hoopt morgen uw verjaardag te vieren. En daarmee willen ze u van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen. En dat doen ze met het lied Eén naam is onze hopen. En het wordt voor u gezongen door het Urker Meisjeskoor, de Jonge Lofstem.

Het volgende lied is aangevraagd door de PCOB uit IJsselmuiden. En het is bestemd voor mevrouw Van den Berg Doornweert, Mossel 6. U hoopt 16 oktober uw verjaardag te vieren. En daarmee willen ze u alvast van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen. Wie maar de goede God laat zorgen, wordt voor u gezongen door de Urke Zangers.

De PCOB in Kampen heeft nog een lied aangevraagd. En wel voor meneer Van Ommen van de Carmille 16. U hoopt op 16 oktober uw verjaardag te vieren. En daarmee willen ze u alvast van harte feliciteren en een hele mooie, fijne dag toewensen. En dat doen ze met het lied Prijs de Heer met blijde galmen. En het wordt voor u gezongen door het Holland Koor.

Ik heb hier nog een verzoek van de PCOB uit Kampen. En die is bestemd voor meneer Van der Velde van de Ereprijs 18. Meneer Van der Velde, u hoopt op 17 oktober uw verjaardag te vieren. En daarmee willen ze u van harte feliciteren en een hele fijne dag toewensen. Van U Zijn Alle Dingen wordt voor u gezongen door gezamenlijke koren.

Zoals u hoort zijn we alweer aan het einde van dit programma gekomen. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor alle aanvragen die u ons hebt toegestuurd. Ik wens u nog een hele fijne dag en een goede week toe en hopelijk tot volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen op internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af. Dat kwam door een hackaanval. Ahold zelf blijft spreken van een cybersecurity incident. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Wielerploeg Picnic PostNL zegt zich niet te herkennen in de berichten over een angstcultuur binnen de ploeg. NOS Sport sprak met ruim 70 renners, oud-renners en stafleden. Ze zeggen dat ze zich onveilig voelen of getraumatiseerd zijn vertrokken bij de ploeg. Ook de Vereniging van Beroepswielrenners herkent de verhalen en zegt dat renners vaker aan de bel hebben getrokken. In een verklaring schrijft Picnic PostNL dat het de berichten serieus neemt en een onafhankelijk onderzoek instelt naar de cultuur binnen de organisatie. In de aanloop naar de wedstrijd Hajduk Split tegen Ajax zijn vannacht in Kroatië bijna 60 mensen aangehouden. In Split, waar de wedstrijd wordt gespeeld, is het al dagen onrustig. Eergisteren werden 18 Ajax-supporters opgepakt. Of er vannacht ook Ajax-fans bij waren, is niet bekend. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is de...

0: De leukste muziek in non-stop IJsselmond.
1: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Roemenië zijn gisteravond en vannacht twee commerciële vrachtschepen in brand gevlogen na mogelijk Russische drone-aanvallen. Ze lagen voor anker in de Zwarte Zee. 7 bemanningsleden worden nog vermist. De rest van de bemanning is in veiligheid gebracht. Het is al langer onrustig in de Zwarte Zee, waaraan ook Oekraïne en Rusland liggen. Gisteren werden twee schepen aangevallen voor de kust van Bulgarije. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. De beurzen in Japan en Zuid-Korea zijn hard onderuit gegaan. Vooral de chipbedrijven gingen in de uitverkoop en trokken de beurzen naar beneden. Op de Zuid-Koreaanse beurs ging het zo hard dat de handel 20 minuten werd stilgelegd. Beleggers vragen zich af of de torenhoge beloftes van AI-bedrijven wel waargemaakt kunnen worden. Albert Heijn zegt dat de supermarkten in heel het land weer volledig worden bevoorraad. De voorraden kunnen per winkel nog verschillen, maar in de loop van de dag wordt het beeld weer normaal, verwacht het bedrijf. Boodschappen bestellen via internet gaat nog niet. Zondag sloot moederbedrijf Ahold Delhaize belangrijke computersystemen af vanwege een hackaanval. Het weer, zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV.

me bedrogen. Hij zoekt werk aan de kant. Maar op een dag wordt het hem te machten. En dan moet hij gaan. Denkend aan de liefde.

0: Alabama kwam nooit meer in de haven.
1: Zeil, Alabama, zeil.
0: De 80 mannen zijn in de zee begraven.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust is veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. In een kelderbox bij een Utrechtse flat heeft de politie 50 zware vuurwerkbommen gevonden. Het gaat om Cobra 20's. Volgens de politie zijn dat extreem zware vuurwerkbommen die een groot risico vormen voor omwonenden. De 55-jarige eigenaar van de kelderbox is aangehouden. De politie vond de explosieven eerder deze week tijdens een controle in de wijk Overvecht. In een andere garagebox verderop in de wijk vond de politie ook bijna 40 cilinders lachgas. Die zijn in beslag genomen. Japanse bedrijven gaan miljarden investeren in de bouw van 2 chipfabrieken in de Verenigde Staten. Die worden eigendom van de Amerikaanse overheid en Japanse investeerders. Het plan is onderdeel van een grotere deal tussen Japan en de regering Trump. Japan investeert de komende jaren in totaal $550 miljard in de VS... in ruil voor president Trumps belofte om importheffingen op Japanse goederen te verlagen. Harry Lafrijzen is voor de 5e keer wereldkampioen keirin geworden. Op de WK baanwielrennen in Shanghai kwam hij met overmacht als eerste over de streep. 5 wereldtitels is een record. Gisteren won Lafrijzen ook de teamsprint met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Het weer nog. Zon en in de loop van de middag wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht. Later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. Tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk heeft het Openbaar Ministerie celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist voor poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht vorig jaar samen met een stel anderen een Haarlemse tiener zwaar te hebben mishandeld in Beverwijk. De 17-jarige jongen zou zijn uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd zijn geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Boven de Eemshaven zijn afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is het vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Het is vanaf vandaag verboden om alcohol te drinken op alle Duitse treinstations. Spoorbedrijf Deutsche Bahn wil met het verbod de veiligheid op stations verbeteren. Volgens het bedrijf waren er afgelopen jaar duizenden geweldsincidenten. Het verbod geldt voor alle 5400 stationsgebouwen en de perrons. Uitzonderingen gelden er voor restaurants, cafés en voor in de treinen zelf, waarin DB wel drank blijft verkopen. Het spoorbedrijf benadrukt dat het verbod ook geldt op feestdagen en tijdens evenementen. Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn voor het eerst sinds hun terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk weer samen in het openbaar verschenen. Ze brachten een bezoek aan liefdadigheidsorganisaties in de stad Nottingham. Er waren veel mensen op afgekomen. Harry en Meghan woonden de laatste jaren in de VS. Deze zomer verhuisden ze terug naar Engeland. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. Dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Non-stop IJsselmond.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS journaal. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Volgens Defensie is het de bedoeling om de Europese nucleaire afschrikking te versterken, naast de afschrikking met conventionele wapens. Tot nu toe kijken Nederland en andere landen voor kernwapens vooral naar Amerika. President Macron wil dat Europese NAVO-landen zelf meer doen. Dat zou kunnen betekenen dat Franse kernwapens in andere Europese landen worden gestationeerd. Boven de Eemshaven zijn de afgelopen dagen meerdere drones gezien. Het is niet bekend van wie de drones zijn. Daarom is de politie een onderzoek gestart. In de Eemshaven is vliegen met drones verboden. In het gebied is een industriehaven, kritieke infrastructuur en een helikopterhaven. Oekraïne heeft weer toegang tot de militaire tak van satellietnetwerk Starlink, meldt persbureau Reuters. Sinds gisteren waren er problemen met het systeem van de Amerikaanse techmiljardair Elon Musk. Oekraïnse drones konden daardoor niet harder vliegen dan 160 km per uur. Volgens president Zelensky was het geen storing, maar een technisch probleem dat bewust werd veroorzaakt. Inmiddels is de verbinding weer terug. Afgelopen nacht voerde Oekraïne ook weer een aanval uit op een Russische olieraffinaderij. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk, Beverwijk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem na geweldsincidenten tussen groepen jongeren. Meerdere middelbare scholen bleven dicht uit angst voor escalatie. Het weer, zon, later meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst de zon en vrij zacht, later bewolkt en regen. En het is dan nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Ja 21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als een aantal eisen voor het asielbeleid wordt ingewilligd. De partijen willen een harde toezegging dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen zoals in de spreidingswet staat. Verder eisen ze dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. Asielminister Van den Brink zegt dat aan veel punten al wordt gewerkt en dat hij verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd. Het Nederlandse medium Raam op Rusland is door Moskou tot ongewenste organisatie verklaard. Dat betekent dat Rusland de stichting ziet als een bedreiging voor de staat. Het nieuwe stempel is vooral riskant voor lokale journalisten die voor het platform werken. Rusland heeft inmiddels een lijst van 420 ongewenste organisaties. Het Pentagon gaat de executie van een militair toch niet live uitzenden, zegt president Trump. De militair die in 2009 op een basis in Texas 13 mensen doodschoot, wordt in december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Defensieminister Hegseth zei dat dat live zou worden uitgezonden. Maar Trump draait het plan terug omdat veel mensen zoiets niet willen zien. De spookrijder die zaterdagmiddag omkwam bij een ongeluk op de A2 bij Breukelen was onder het rijden onwel geworden, dat zegt de politie na onderzoek. De spookrijder kwam op de andere baan terecht en botste op 2 auto's. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde werd af en toe aan de officiële tijd toegevoegd om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Het weer, zon, later wat meer bewolking. Het is 18 tot 20 graden. Morgen eerst zon en vrij zacht, maar later bewolkt en regen. En dan is het nog maar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Van maandag tot zondag, dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de wachtlijst voor stroomaansluitingen zijn datacenters goed voor een derde van het aangevraagde verbruik. De netbeheerders zeggen tegen Nieuwsuur dat het gaat om 15 gigawatt, net zoveel als het verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland vindt dat het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is en onder welke voorwaarden. JA21 en de SGP willen dat het kabinet zwart op wit belooft dat gemeenten niet worden gedwongen asielzoekers op te vangen. Komt die belofte er niet, dan zijn de partijen niet bereid het belastingplan aan een meerderheid te helpen. Ze eisen ook dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. In Istanbul in Turkije is een derde dode gevallen na de hevige overstromingen. 4 mensen worden nog vermist. De autoriteiten hebben bijna 10.000 hulpoproepen gekregen vanwege het noodweer. De overstromingen komen door zware regenval. De komende dagen wordt nog veel meer regen verwacht. Scholen en overheidsgebouwen blijven dicht. Inwoners worden opgeroepen om zoveel mogelijk binnen te blijven. Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor poging tot doodslag. Ze zouden vorig jaar een Haarlemse jongen van 17 hebben uitgekleed, geslagen en meerdere malen tegen het hoofd hebben geschopt. Het was destijds wekenlang onrustig in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem. Harry Lavrijsen heeft zijn 22e wereldtitel in zijn loopbaan gehaald. Hij werd op de WK baanwielrennen in Shanghai wereldkampioen op de keirin. Hij was met overmacht de snelste. Op dit onderdeel is het zijn 5e titel. Gisteren won Lavrijsen al de teamsprint. Het weer. Vanuit het westen meer bewolking, maar wel droog. Vannacht is het een graad of 13. Morgen eerst nog geregeld zon en vrij zacht. Later regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

0: Presentatie Jan Theo van Hout.
1: En dat ben ik. En ik heet je hartelijk welkom in de country. En je hoorde een prachtige openingssong van het spiksplinternieuwe album van Lauren Elena. Babies Raising Babies. En deze song die heeft ze gezongen samen met haar broer. En de naam van haar broer is Tyler Sadeth. Nou, ik zie daar geen familieband in, maar het schijnt echt haar broer te zijn. En het hele album staat vol met allemaal songs over de familie, over haar roots. En het is heel leuk. De titel van het album is Stages. En er staan 3 stages staan erop. Dat is over haar beginjaren, over haar doorstart en daarna over haar stadium van haar carrière op dit moment. En ik ga van alle 3 stadia ga ik een song draaien. En ik heet je nogmaals hartelijk welkom. En we gaan verder ook veel spiksplinter nieuw materiaal gaan we ontdekken. En ook wat verder terug in de tijd. Maar vooral veel onbekende muziek. Dat is leuk om daar kennis mee te maken. Maar we gaan door met een nieuwe song van Ernest. En deze song, volgens mij heb ik hem al een keer gedraaid. Maar je kent hem vast nog niet. Lorelei.

0: rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is Nieuwe Muziek in the Country.
1: Met Kelly Lang. Jealous Green Eyes.

is getrouwd met T.G. Shepherd. En die naam zeg je misschien wat meer. Maar Kelly Lang, die naam zeg je hoogstwaarschijnlijk niet zo heel veel. Maar ze heeft toch een carrière ook van zichzelf. Heeft in het verleden heel wat meegemaakt. Ik heb een poos terug heb ik een interview met haar gehoord. En haar leven is niet onbewogen hoor. Dus ze heeft veel meegemaakt. En ze heeft dit album heeft ze uitgebracht. Zijn wel echte country songs, om zo maar eens te zeggen. En er staan 11 songs staan erop. En het enige jammer is, er staat verder heel weinig informatie. Het is gewoon een kartonnen doosje met een cd erin. En dan de titels van de songs. En dat is eigenlijk alles. En, maar ja, de inhoud van deze songs is wel echt de moeite waard om te beluisteren. Er staat trouwens ook een duet op met Jimmy Fortune. Dus dat is wel leuk. Ik zal eens kijken of ik die de komende weken een keer kan draaien. En dan gaan we door met Sugarland. En we kunnen natuurlijk wel de bekende songs gaan draaien. Maar ik heb hier gekozen voor We Run. Snip.

Ook weer zo'n echte, pure country song. Take Me Fishing. Je hoorde Holly Tucker. En een aantal weken geleden draaide ik ook al een song van haar. En ik heb haar echt ontdekt, hoor. En mooie songs heeft hij. Goede zangeres, goede zangstem. En lekkere up tempo vaak. Ik hou er wel van, dit soort muziek. En dan gaan we door met Eric Church. En Eric Church, die heeft natuurlijk al lang naam en faam gemaakt. En ik grijp even terug naar een wat ouder album. En ik kan de titel niet eens uitspreken, maar, tenminste van het album. Maar we gaan luisteren naar Through My Ray-Bans. Nou, dat weten we wel, hè? Hij heeft altijd een zonnebril op.

In het begin dat ik Eric Church hoorde, moest ik erg wennen aan zijn muziek. Maar in de loop van de jaren ben ik het steeds meer gaan waarderen. En de titel van het album, dat is Ampersand. En dat is de officiële titel, maar hij zegt zelf gewoon and. En ja, je moet het zien als dat krulletje wat je vaak ziet tussen twee namen. Bijvoorbeeld Piet en Jans. En Klaas en Corrie, ik noem maar wat. En daar staat dan zo'n krulletje tussen. En dat is dan de titel van dat album. En officieel dus Ampersand. Nou, we gaan we hebben weer wat geleerd en we gaan door met weer nieuwe muziek. Dit komt uit Great Britain, The Shires. Getaway Car.

heerlijke muziek ook van de Shires. En ik vind het wel leuk hoor. Ik heb inmiddels 4 albums van hun in de collectie. En eigenlijk zijn ze nog nooit echt aan de beurt gekomen. Dus nu maar eens een keer kennis meemaken. En ik grijp even terug naar het album van Lauren Elena, Stages. En ik zei het al, het bestaat uit 3 stadia. De eerste stadia, Stage 1, dat is The Dreaming. Gaat over haar jeugdjaren in Georgia. En over de familie, over het opgroeien. En Stage 2 is The Breaking. En dat gaat over haar Nashville jaren. En toen ze dus American Idols won ze, geloof ik. Of The Voice. 1 van 2, weet ik niet meer. Nou ja, in ieder geval ook niet zo belangrijk. Want ze heeft wel een doorbraak beleefd hoor. En we gaan van dat tweede stadium gaan we ook weer een song beluisteren. En dat is getiteld Rings on the Table.

faith and inspiration. En nu hoorde je Family Man. En ja, over de dingen in het leven die werkelijk van belang zijn. En dat is niet zoveel mogelijk lol maken en maar gaan met die banaan. Maar ja, start a family. En dat maakt je echt gelukkig, zegt hij ergens in de tekst. En ja, dit soort teksten, daar houden we van. En de volgende, dat is ook iets bijzonders. Want dat is een albumpje wat ik in mijn collectie heb. En er is heel weinig over bekend. Het is ook niet terug te vinden op streamingdiensten, op internet of wat dan ook. Heel weinig informatie. Maar de naam is Christy Handley. En voor zover ik kan nagaan, is het ook maar één album, bij één album gebleven. En het is wel een officieel label wat erop staat. Maar voor de rest heel weinig over bekend. Uit de 90er jaren. En er zitten ook veel inspirational songs zitten erbij. En we gaan luisteren naar Rain On Me.

Ja, je hoorde nu een nummer van David Neil. En ik moet eerlijk bekennen, het album is eigenlijk veel mooier dan wat ik verwacht had van de buitenkant. En ja, dat moet ik dan wel toegeven. Soms dan is een vooroordeel niet altijd het werkelijke oordeel. En dat blijkt wel uit deze song ook van David Neil, Fare Thee Well. En dan even weer terug naar het album Stages van Lauren Elena. En we zijn aangekomen bij Stage 3, The Becoming. En ja, daar komt zij dus aan in Nashville. Of ze is aangekomen in Nashville. Ze heeft namen gemaakt. Ze is lid geworden van de Grand Ole Opry. Ze is getrouwd, heeft een kind mogen krijgen. En ja, en toch zingt ze gewoon met haar voetjes op de grond blijven staan. Oftewel, boots on the ground.

Ja, schitterend. Deze Love on Arrival van Dan Seals. En in dit geval gezongen samen met Wendy Moten. En Wendy Moten is een zangeres, een multitalent uit Memphis, Tennessee. En zij heeft steeds meer naam gemaakt. In eerste instantie, doordat ze ging meezingen met de Time Jumpers, heb haar ook live zien optreden. Een hele aardige dame ook. En ze is later ook bij de Grand Ole Opry terechtgekomen. Heeft ze ook opgetreden. Ik weet niet of ze al lid is geworden daarvan. Dat zou ik eens even uit moeten zoeken. Maar je hoorde natuurlijk wel een hele schitterende, sterke stem. Krachtig. En dat staat in veel, hoor. Want ze zingt van alles en nog wat. Ze zingt klassiek, jazz, soul, maar dus ook country. En bij de Time Jumpers heb ik haar ook wel Kitty Wells songs horen zingen. Onder andere. Echt heel bijzonder. En de volgende song is van diezelfde Dan Seals met Susie Bockes. En afgelopen weekend hoorde ik een interview met Susie Bockes op de radio, Amerikaanse radio. En zij vertelde dat zij onder andere bezig is met kookboeken. En zij heeft nu net een kookboek uitgebracht met allemaal verschillende soepen daarin. Nou ja, waar je maar druk mee kunt zijn. In ieder geval, ze is helemaal gelukkig. Ze heeft een fijn gezin en de kinderen die zijn zo'n beetje de deur uit. En ze kunnen wat meer hun vleugels weer uitslaan. En we gaan luisteren naar Susie Bockes samen met Dan Seals. En dit is allemaal postuum uitgebracht op een album met allemaal duetten van hem. I Don't Believe I'll Fall in Love Again met Susie Bockes.

0: Tot in een tweede uur.
1: Dit is In The Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Daar is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. In Alkmaar is de Europa League-wedstrijd tussen AZ en Hapoel Beersheva begonnen, zonder Israëlische fans in het stadion. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, begeleid door een grote politiemacht. Het protest verliep zonder noemenswaardige incidenten. Het fietsmerk Sparta is verkocht aan de Chinees-Nederlandse fietsenfabrikant Tenways. Dat melden de curatoren van het failliete moederbedrijf Axel. Het merk Sparta blijft bestaan. Eerder werden de merken Koga, Babu en Batavus verkocht aan een investeerder uit Singapore. De schrikkelseconde wordt afgeschaft. Dat is besloten op een wetenschappelijke conferentie in Parijs. De extra seconde was af en toe nodig om atoomklokken gelijk te laten lopen met de omloop van de aarde. Maar hij is volgens deze wetenschapper ook lastig.
2: Het invoeren van zo'n stapje van een seconde, dat is heel vervelend. Want het is bijna onmogelijk om dat over de hele wereld precies allemaal op hetzelfde moment te doen. En daarom hebben we besloten van liever hebben die schrikkelseconde niet.
1: Ter compensatie komt er eens in de 50 of 100 jaar een schrikkelminuut. Zangeres Floor Jansen verlaat de Finse band Nightwish. Ze wil zich na 13 jaar richten op haar solocarrière. Nightwish is een symfonische metalband die wereldwijd volle zalen trekt. De 45-jarige Jansen heeft al een soloalbum uitgebracht, deed mee aan het tv-programma Beste Zangers en won de popprijs. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.

En zo brachten de Shires ons geluidloos in de uurtje nummer 2. Ik begin er bijna van te stotteren. Nou, en we zijn dus een uur 2 aangeland. En je hoorde de Shires, wat ik al zei. En zij hebben een album uitgebracht, dat heet Bonfire. En dit was de Bonfire Song. En ik vond het een lekkere uptempo song. Mooi ritme erin. Een prachtig liefdesliedje. En we gaan door met Little Big Town. Want ook die hebben een spiksplinter nieuw album uitgebracht. Ook mooi verzorgd. Een boekje erbij met alle teksten erin. En alle credits. En dat zie je nog wel eens anders. Maar dit is echt goed verzorgd. En de muziek is ook best wel oké. En we gaan luisteren naar de titelsong. En die is It's a Dying Art.

Little Big Town. Deze formatie die bestaat al meer dan een kwart eeuw in dezelfde samenstelling. De vierstemmige harmonieën van Karen Fairchild, Kimberly Slapman, Philip Sweet en Jimmy Westbrook zijn inmiddels uitgegroeid tot een van de meest herkenbare geluiden in de moderne countrymuziek. Op hun nieuwe album It's a Dying Art vieren ze de kracht van echte muzikanten, echte verhalen en echte menselijke verbinding. En dat gaat natuurlijk in, tegen alle technologie, tegen AI, tegen alle moderne ontwikkelingen. En zij willen het gewoon hebben over de menselijke verhoudingen. En dat is mooi. En ja, die boodschap die mag ook gedeeld worden met elkaar. En dan gaan we door met Larry Fleet. Both Sides of the Fence. En dit is een van mijn favoriete zangers geworden in de loop van de afgelopen jaren. Prachtige songs maakt deze man. Daddy.

En ze schrijft over dit album, en ik zal het even in het Engels voorlezen. This album is music I have been wanting to make for you, my cherished fans, for years. I finally created my dream blend of instrumental and vocal arrangements, pulled from the many styles and genres strongly influencing my songwriting and personal music style since childhood. Many of the stories a reflection on Little Miss Twain. We hebben het over Shania Twain. En zij heeft een album uitgebracht met allemaal songs uit de periode dat zij nog lang niet de ster was die ze nu is. Maar nu brengt ze deze songs pas uit. En dat was ook een droom van haar, zoals ze schrijft. En het is een geslaagd album wat mij betreft. Lang niet alles wat ze uitbrengt, dat vind ik mooi. Maar dit is wel echt een mooie productie. En dan gaan we door met Josh Turner. Komt veel te weinig voorbij in the country. Dus daar gaan we nu eens even naar luisteren en van genieten. Hard-headed.

Een schitterend liefdeslied van Josh Turner. I'm hard-headed, but soft-hearted. Ja, prachtige, mooie tekst. En ik hou nog steeds van je. Zo mooi. Dan Ian Mansick. Wederom, de Palomino Eyes.

Nou zijn er stemmen, veel stemmen zelfs, die vinden dat er geen mooie nieuwe countrymuziek meer gemaakt wordt. Dus die houden dan steeds alleen maar vast aan het oude vertrouwde. Ik kan me daar iets bij voorstellen, maar als ik dan dit soort songs hoor, ja, echt werkelijk waar geweldig. Dit is echt top. En de volgende song vind ik ook weer echt heel erg mooi. Het is wederom Holly Tucker. In het eerste uur hadden we haar ook al erbij. En nu weer. En we gaan luisteren naar There's Grace for That. Luister naar die tekst. En geniet van de muziek.

0: over hoe John Williams een droom had en zijn geloof verplaatste van het hoofd naar het hart. Heel mooi.
1: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is Nieuwe Muziek in the Country.
0: Met Dan en Shay. Oh, die hebben ook zulke goede teksten. Bible in the truck.

een mooie two-step. En je hoorde van Kitty Wells, hoorde je achtereenvolgens Hey Joe, Whose Shoulder Will You Cry On? And Three Ways to Love You. En dat zijn drie wat onbekendere songs. En dat doe ik gewoon om je te laten horen dat het niet nodig is om heel ingewikkeld de muziek te maken, maar de eerlijke teksten. En deze drie klassiekers van Kitty Wells, die ook wel genoemd worden Queen of Country Music, ze heeft een warme stem en eerlijke liedjes die de weg effenen voor generaties vrouwelijke country artiesten. En dan moet je denken aan Loretta Lynn, Patsy Cline, Tammy Wynette, Dolly Parton en daarna nog vele anderen. En ik vergeet natuurlijk ook nog de Rolls Royce of Country Music, Connie Smith. En zo zijn er nog veel voorbeelden te noemen en zijn veel navolgers. En we gaan terug naar de muziek. We gaan luisteren naar muziek van vandaag, naar Charles Wesley Godwin. En hij heeft ook nieuw materiaal uit. Maar deze song is helemaal nieuw, maar op deze manier die is niet helemaal nieuw, moet ik zeggen. Maar op deze manier uitgevoerd wel. Je gaat luisteren naar Take Me Home, Country Roads. Nou, wie kent het niet?

0: last time you had this all changed. And as I pulled out the drop.
1: Nou, dat gaan we even overnieuw doen. Dat ging niet helemaal goed hier met de techniek. Bucky Covington met A Father's Love.

al veel te lang niet meer gehoord. Deze van Bucky Covington, A Father's Love. Even een valse start, maar ja, daarom opnieuw eventjes ingestart. En kon je de tekst helemaal goed beluisteren. En wat een schitterende song. En we naderen alweer het einde van deze 2 uur in the country. Maar we gaan nog even genieten van Lone Star. Baby,

En ik bedank jullie voor het luisteren en heel graag tot volgende week. En je wordt alleen gelaten met Blake Whiten, Caroline.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Datacenters vragen zoveel stroom aan dat ze inmiddels een derde van de wachtlijst voor aansluitingen vormen. Dat zeggen netbeheerders tegen Nieuwsuur. Samen hebben ze 15 gigawatt aangevraagd. Dat is net zoveel als het totale verbruik van alle huishoudens. Netbeheer Nederland spreekt van een golf aan aanvragen en wil dat er duidelijke voorwaarden komen. Het kabinet moet bepalen voor hoeveel datacenters er nog plaats is, vindt de organisatie. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Een pro-Palestijnse organisatie doet aangifte tegen een voormalig SGP-kamerlid. Roelof Bisschop zou een handelsverbod hebben overtreden door wijn te kopen die afkomstig is van de bezette westelijke Jordaan-oever. Bisschop vertelde erover op de christelijke tv-zender Family 7.
2: Ik heb bewust op 23 september... Twee flesjes Israëlische wijn gekocht. En ik dacht van nou, weet je, laat ik mij eens vermannen en
3: even een twintje afwijden.
2: Ja, nee, gewoon een statement maken.
1: Het OM bestudeert de aangifte tegen Bisschop. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond, 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Deze week de liedjes weer 2 aan 2 gedraaid in de tweesprong.

Hallo en welkom bij De Tweesprong. Elke donderdagavond te horen bij jouw favoriete radiostation. En de afgelopen weken zijn er herhalingen uitgezonden. Maar deze week ben ik terug met een grote diversiteit aan liedjes die weer helemaal gedraaid gaan worden. Mijn naam is Vreen Nieuwenhuis en voor het komende uur heb ik onder andere De Keus van Hendrik Alkema. In de 2 van 1 de Miami Sound Machine. Deze week in de muziek. En 2 liedjes uit de rijke historie van de top 40. Ben je benieuwd wat er voorbij komt? Blijf dan vooral luisteren en over een uur weet je meer. En dan begin ik nu met een gouden ouwe. Als Genesis eind jaren 70 even een pauze neemt, komen de 3 overgebleven heren met soloalbums. Tony Banks met Curious Feeling en Mark Rutherford met Small Creeps Day. Beide geen groot commercieel succes. Er wordt nieuwsgierig uitgekeken naar het eerste soloalbum van Phil Collins. Hij heeft in de jaren na het vertrek van Peter Gabriel een steeds belangrijke rol in Genesis gekregen. En hij komt in 1981 met het soloalbum Face Value. Het album wordt een groot succes, mede dankzij de eerste single In the Air Tonight.

van In The Air Tonight wordt in juni 1988 een remix gemaakt door Ben Liebrand voor zijn wekelijkse item De Minimix in het Veronica Radio 3-programma Curry en Van Enkel. Ben neemt vervolgens de remix mee om deel uit te maken van een mix showcase tijdens de finale van de Disco Mix Club Mixkampioenschappen in Londen. Die wordt bijgewoond door meer dan 3500 DJ's. Platenmaatschappij Virgin hoort de mix en besluit tot een officiële heruitgave die de vierde plaats bereikt in de Engelse singles charts. Ja, en draaide ik voor de vakantie nog de albumversie van In The Air Tonight. Toen was het eigenlijk al de bedoeling dat ik deze versie zou draaien. Maar ik had ook gezegd dat je die nog van me te roet hield. Dus bij deze heb ik die alsnog gedraaid. De eerste tweesprong komt van Hendrik Alkema. Hij heeft twee liedjes uitgezocht, er een passende tekst bij gemaakt en deze opgestuurd via de e-mail. Dat kan naar detweesprong@hotmail.com. En dan kan het zomaar gebeuren dat je de inzending in het programma komt. Hendrik schrijft het volgende over zijn tweesprong. Luciano Pavarotti heeft vaak met popartiesten duetten gezongen. Een heel geslaagd duet is die met James Brown. In Modena in Italië wordt in 2002 een benefietconcert gehouden voor vluchtelingen in Zambië, die in de tijd vooral uit Angola komen, waar een burgeroorlog woedt, maar ook uit Congo, Rwanda en Burundi. Door de verregaande aanpassing van het lied, waarbij ook de melodie niet wordt ontzien, werkt het duet ontzettend goed. En ik zeg het alvast, je hoort de live versie.

Tijdens de uitreiking van de Grammy Awards in 1998 zou Luciano Pavarotti een optreden verzorgen. En omdat hij problemen met zijn keel had, kon hij niet komen om Nessun Dorma ten gehoor te brengen. Gelukkig kent Aretha Franklin het lied ook en zij is bereid om het ten gehoor te brengen. Ze geeft er wel haar eigen draai aan. En ook dat was een live versie. En dan ben ik aangekomen bij de top 40. En die is natuurlijk nog elke week te beluisteren op de radio. En die bestaat ondertussen meer dan 60 jaar. Ik ga deze week 10 jaar terug in de tijd, naar 2016. En dat klinkt voor mij als de dag van gisteren. En die week is de top 3 als volgt. Van 4 naar 3 gestegen. Martin Garrix en Bebe Rexha in The Name of Love. Op 2 blijven staan de Chainsmokers met Halsey en het nummer Closer. En op 1 blijven staan DJ Snake en Justin Bieber met Let Me Love You. Ebba Nielsen wordt geboren op 29 oktober 1987 in Stockholm, Zweden. Haar artiestennaam krijgt ze al op 3-jarige leeftijd. Als kind is ze gek namelijk van een links genaamd Tove, die leeft in de dierentuin van Stockholm. En aangezien links in het Zweeds Lo is, geeft haar peetante haar de naam Tove Lo. Als ze 10 is, schrijft ze haar eerste liedje en later gaat ze studeren aan de muziekschool van Stockholm. Daar leert ze Caroline Jelt kennen, die bekend is van de popgroep Icona Pop. In 2013 brengt ze haar eerste EP uit. Ze wordt bekend door het nummer Stay High in de Habits remix. En in 2014 staat ze in het voorprogramma van The Prismatic World Tour van Katy Perry. In 2016 komt op 8 oktober Cool Girl nu binnen op 37 in de top 40 van Tove Lo.

Starboy is een nummer van de Canadese zanger The Weeknd, samen met het Franse elektronische muziekduo Daft Punk. De track verschijnt op het derde studioalbum van The Weeknd. Starboy is geschreven door The Weeknd, Daft Punk, Doc McKinney en Henry Walter. En de single wordt op 22 september 2016 uitgebracht door XO Records, het eigen plaatlabel van The Weeknd. Op 8 oktober stijgt het nummer in de tweede week van 29 naar 5 in de top 40. De 2 van 1 deze week is voor de Miami Sound Machine. En voor degene die denkt dat dit de begeleidingsband is van Gloria Estefan's, heb ik het nieuws. Als de Miami Latin Boys, opgericht in 1975, optreden tijdens een trouwerij, zijn Gloria Fajardo en haar nicht Mercedes Navarro gasten op de bruiloft. De dames zingen op een gegeven moment spontaan twee Cubaanse nummers mee. De band is hier zo van onder de indruk dat ze allebei gelijk gevraagd worden om zich definitief bij de band aan te sluiten. De bandnaam wijzigt daardoor in de Miami Sound Machine. Gloria heeft alleen maar tijd om in het weekend op te treden, want door de week studeert ze nog aan de University of Miami. In 1977 bestaat de Miami Sound Machine uit Emilio Estefan Jr., Gloria Fajardo en Mercy Navarro, Raúl Murciano, Enrique Garcia en Juan Marcos Avila. In 1978 trouwen Emilio Estefan en Gloria Fajardo met elkaar. En het debuutalbum van de Miami Sound Machine is Renaissance. En van dit album komt de gelijknamige single.

Begin jaren 80 heeft de Miami Sound Machine zich in Latijns-Amerika gevestigd als een belangrijke muzikale act. De volgende grote mijlpaal wordt begin 1984 bereikt als een Nederlandse DJ Dr. Beat begint te draaien. De pakkende tekst van Enrique Garcia, de pittige zang van Gloria Estefan, het funky gitaarspel van Wesley Wright en de aanstekelijke gongo's van Emilio Estefan Jr. veroveren Europa. Het nummer bereikt de top 10 in vele Europese landen, waardoor ook platenlabels in Amerika oog krijgen voor het muzikale talent van de groep. Naarmate Gloria Estefan meer bekendheid krijgt en het gezicht wordt van de groep, raakt de Miami Sound Machine meer en meer op de achtergrond. En tegenwoordig zijn ze de begeleidingsband van Gloria Estefan. Dus degene die dachten dat de Miami Sound Machine de begeleidingsband is, heden ten dagen klopt dat, maar in de beginjaren zeker niet. In deze week in de muziek ga ik als eerste terug naar 1957. Jerry Lee Lewis neemt in de Sun Studios van Sam Phillips het nummer Great Balls of Fire op. De track staat vanaf 6 januari 1958 4 weken op plek 2 in de Billboard Hot 100 en bereikt in het Verenigd Koninkrijk de eerste plaats. In oktober 1989 komt de single in een nieuwe versie binnen in de top 40 als de biografische film Great Balls of Fire met Dennis Quaid in de hoofdrol in de bioscopen draait.

In 1980 verschijnt op 8 oktober het derde album van Prince. En dit album is een grote stijlverandering in vergelijking met zijn vorige twee albums. Op muzikaal gebied is er een mengeling te horen van hoekige, ongepolijste funk en new wave, gedomineerd door een Telecaster gitaar. Een tot dan toe ongebruikte combinatie. Het nummer When You Were Mine wordt beschouwd als het eerste klassieke rocknummer van Prince. En deze track kwam van het album Dirty Mind. Ja, en dan zijn we aangekomen bij de laatste liedjes alweer van dit programma. Disco Dance Funk Classics. Zing When the Strings of My Heart is geschreven door James F. Henley in 1934. Hij schrijft het voor de revue Thumbs Up die in dat jaar draait in de theaters. Het wordt dan gezongen door Hal Leroy en Eunice Healy. De versie van The Tramps wordt in de zomer van 1972 uitgebracht. En het is één van hun eerste opnamen en deze behaalt de 64e plaats in de Billboard Hot 100. De rest van de wereld wacht nog even. In 1974 verschijnt het singeltje in Engeland en weer een jaar later worden de auteursrechten uit Nederland en België bijgeschreven. En vanaf dan is het nummer ook te horen op de LP The Legendary Zing album van The Tramps, waar het onderdeel is van de medley op de B-kant. De single staat vanaf 6 december 1975 in de top 40. The Tramps met Zing When the Strings of My Heart.

MacLeod's Action en Weekend zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Tweesprong. En het is ook bijna weekend, dus dat scheelt. Voor nu zeg ik bedankt voor het luisteren, goed weekend en graag tot de volgende week.

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland heeft Jan G. uit Overasselt overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in het Gelderse dorp. Zijn beveiliger werd doodgeschoten. 2 weken later werd hij in Duitsland opgepakt voor drugshandel. Nu die is overgeleverd, kan die in Nederland worden berecht. De zorgbegroting van het kabinet kan nog niet rekenen op steun van een kamermeerderheid. Oppositiepartijen willen meer duidelijkheid over de compensatie voor chronisch zieken als de zorgaftrek in 2028 verdwijnt. Er is al wel geld voor uitgetrokken, maar er is nog geen plan voor hoe dat wordt ingezet. Minister Hermans zei in de Tweede Kamer dat ze volgende maand met nieuwe voorstellen zal komen. Opnieuw is een fietsmerk van het failliete Axel verkocht. Sparta komt in handen van het Chinees-Nederlandse bedrijf Tenways. Axel ging in augustus failliet na jaren van tegenvallende verkopen. Eerder werden ook de merken Koga, Babu en Batavus verkocht. In de Europa League heeft AZ vanavond gewonnen van Hapoel Beersheva uit Israël. In Alkmaar werd het 2-1 door goals van Koopmeiners en Meerdink. Er waren geen Israëlische fans welkom in het stadion. Dat besloot de gemeente om rellen zoals vorig jaar bij Ajax Maccabi Tel Aviv te voorkomen. Voorafgaand aan de wedstrijd was er een protestmars van pro-Palestijnse demonstranten. Het waren er enkele tientallen, zag verslaggever Sander van Hoorn.
2: Eén had een bordje bij zich met in het Hebreeuwse tekst Kadima Hamas. Hamas vooruit stond erop. Schreeuwde natuurlijk naar de fans die daarachter liepen. Soms krijgen ze een duimpje omhoog, maar heel veel mensen waren er toch ook niet van gediend.
1: Het Conference League-duel tussen Ajax en Hajduk Split is uitgelopen vanwege vuurwerk in het stadion. Het weer, vanavond overwegend bewolkt, maar wel droog. Vannacht wordt het een graad of 13. Morgen eerst af en toe zon en vrij zacht. Later vanuit het westen regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
4: Tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. Onder hen is ook de machinist van de trein, meldt France Info. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Lokale media melden dat het busje op een stilstaande goederentrein botste. Het ongeluk gebeurde op een laadplatform voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend is niemand in levensgevaar. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. JA21 en de SGP willen alleen met het belastingplan van het kabinet instemmen als gemeenten niet gedwongen worden om asielzoekers op te vangen. Asielminister Van der Brink verwacht dat de spreidingswet zonder dwang kan worden uitgevoerd, maar dat is voor JA21 niet concreet genoeg.
2: Dus wij willen nu een toezegging, uiteindelijk van het kabinet, er zal geen dwang worden uitgeoefend naar gemeenten.
3: In welke vorm moet het dan gebeuren?
2: Ja, zwart op wit.
1: Verder eisen JA21 en de SGP in ruil voor steun aan het belastingplan dat er werk wordt gemaakt van het terugsturen van Syriërs en dat asielzoekers hun procedure buiten Nederland moeten afwachten. De pro-Palestijnse organisatie BDS heeft aangifte gedaan tegen oud-SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Die heeft bewust het handelsverbod op goederen uit de bezette westelijke Jordaan-oever overtreden door flessen wijn te kopen van een wijnmaker die daar opereert. De SGP'er zei dat hij dat deed uit protest tegen het handelsverbod. Het weer, bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en is het nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
5: Dag tot zondag. Dit is...

Ook al gaat het wel eens mis. Nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan. Het is geven en opnemen.

0: rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In dat busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Er zijn veel hulpdiensten aanwezig en de goederentunnel is volledig afgesloten. De biografie van de 99-jarige Willem Wilbrink is uit de handel gehaald. Hij kwam vorige week in opspraak vanwege onwaarheden over zijn oorlogsverleden. Hij zei dat hij in concentratiekamp Dachau lijkschouwer was en daar tientallen mensen van de dood heeft gered. Na een publicatie van het Historisch Nieuwsblad bleek zijn verhaal zeer onwaarschijnlijk te zijn. Het boek is op verzoek van de uitgever uit de handel gehaald. Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan justitie in Nederland. G. was vorige maand het doelwit van een grote criminele aanval in Overasselt, waarbij zijn beveiliger werd gedood. Ruim 2 weken later werd hij zelf in Duitsland aangehouden voor drugshandel. Nu hij is overgeleverd, kan hij in Nederland worden berecht. Jan G. wordt in verband gebracht met het drugsnetwerk van Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos. Nog tot en met zondag kan Albert Heijn geen boodschappen bezorgen. Afgelopen weekend was er een cyberaanval bij de supermarkt, waardoor veel systemen werden uitgezet. 1 voor 1 worden ze weer aangezet als ze veilig zijn bevonden. De bevoorrading van winkels komt weer op gang, maar online bestellen kan nog een paar dagen niet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen schijnt eerst de zon geregeld en is het nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en wordt het 's middags nog maar 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS Nieuws van 12 uur.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. Bij een botsing tussen een busje en een trein bij de ingang van de kanaaltunnel in Frankrijk zijn 19 mensen gewond geraakt. 5 mensen zouden ernstig gewond zijn. Het ongeluk gebeurde op een laadperron voor voertuigen die op de trein richting Groot-Brittannië gaan. Het busje botste op een stilstaande goederentrein. In het busje zaten volgens lokale autoriteiten vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Ook een jaar geleden zorgde dat voor rellen. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen. Blijkt uit onderzoek van de BBC. Volgens de Britse omroep zegt het Israëlische leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is daar niks van bekend. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat blijkt dus volgens de BBC vaak een loze belofte. Het Israëlische leger zegt in de reactie dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Het koelt 8 naar een graad of 13 vannacht. Morgen zonnig bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether en op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. Voor de derde dag op rij zijn in Albanië mensen de straat opgegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In de hoofdstad Tirana leidde dat opnieuw tot opstootjes met de politie. Ook in andere Albanese steden waren demonstraties. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs en de kleine kans op een baan. Op een perron in de buurt van de Franse ingang van de kanaaltunnel zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een busje. Het busje reed om nog onbekende reden tegen een stilstaande trein. In het busje zaten op dat moment 19 mensen. Volgens de lokale autoriteiten ging het om vrachtwagenchauffeurs die op het punt stonden aan boord van de trein te gaan. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing ontstond brand in beide bussen. Volgens Canadese media raakten bij het incident in Calgary zeker 10 mensen ook gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Honderden onderzoeken naar dodelijke aanvallen van het Israëlische leger blijven op de plank liggen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Ook wordt er niet of nauwelijks informatie over gedeeld. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht. Maar dat is vaak het laatste wat ervan wordt vernomen, stelt de BBC. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen zijn aangehouden. Het is rommelig in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze net zoals vorig jaar op Oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het weer bewolkt en droog. Het is een graad of 13 vannacht. Later vandaag zon en zacht. Daarna regen en 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: U luistert naar RTV IJsselmond. 106.4 FM in de ether. En op www.rtvijsselmond.nl. Dit is RTV IJsselmond.
3: Ook in de avond en in de nacht luistert u naar Omroep IJsselmond. Dit is Non-Stop IJsselmond.
4: Van maandag tot zondag. Dit is...

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

verdrinken. Hij zei, als men blijft geloven, kan de zwaarste steen niet zinken. Maar de hemel ging pas open

0: www.rtvijsselmond.nl. Je luistert naar RTV IJsselmond. En dan nu het NOS nieuws van 2 uur.
1: Annette Schut met het NOS journaal. In Canada zijn 3 mensen om het leven gekomen bij een ongeluk met 2 stadsbussen. Na de botsing in Calgary ontstond brand in beide voertuigen. Volgens Canadese media raakten bij het incident ook zeker 10 mensen gewond. 2 van hen zouden er slecht aan toe zijn. Voor de 3e dag op rij zijn in Albanië mensen de straat op gegaan uit onvrede met de regering en het onderwijsstelsel. In hoofdstad Tirana en andere steden leidde dat opnieuw tot opstootjes. Demonstranten gooiden stenen en molotovcocktails naar de politie. Die zetten waterkanonnen en traangas in. Ook werden winkels geplunderd en overheidsgebouwen bekogeld. Tientallen agenten raakten de afgelopen dagen gewond en meer dan 100 demonstranten werden opgepakt. Studenten in Albanië klagen al maanden over de kosten van het onderwijs. De mobiele eenheid is voor de 2e dag op rij ingezet in Floradorp in Amsterdam-Noord. Het was onrustig door mensen die brandjes stoken en de politie bekogelden met onder meer vuurwerk en bierflesjes. Meerdere mensen werden aangehouden. Het is hommeles in de wijk sinds bewoners woensdag te horen kregen dat ze, net zoals vorig jaar, op oudjaarsavond geen vreugdevuur mogen afsteken. Het Israëlische leger doet nauwelijks onderzoek naar eigen aanvallen waarbij mensen om het leven kwamen, blijkt uit onderzoek van de BBC. Het Israëlische leger zegt al 3 jaar dat vermeende oorlogsmisdaden worden onderzocht, maar dat is volgens de omroep vaak een loze belofte. Volgens de Britse omroep zegt het leger na ruim 250 incidenten onderzoek te doen, maar is over de gang van zaken niks bekend. Het Israëlische leger zegt dat ze alle misstanden serieus neemt en wel degelijk onderzoek doet. Het weer bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 13. Later vandaag schijnt eerst de zon geregeld en het is nog zacht. Daarna volgt vanuit het westen regen en koelt het af naar een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.